92.5 Ancud, 91.3 Castro, 102.3 Quellón, 95.3 Achao, 97.1 Chaitén, 92.3 Futaleufú, 95.1 Palena, 98.5 Melilla.